was looping circles here. Je kent ons coördinaten. Kom haal mij dan als je denkt mijn tijd is hier.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met een heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlijke diens. Jy is nie net een kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, een familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lijn 083-375-4009 of telefoonlijn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
3: Tax season again? That magical time when receipts vanish, calculators cry softly, and suddenly everyone becomes an expert accountant after watching one internet video. Before your finances turn into a spaghetti bowl of numbers, call DL Accountant and Tax Services in Springs. From bookkeeping and payroll to tax returns, company registrations and accounting services, they take the stress out of your business finances so you get back to doing what you actually enjoy. Because I think SARS will understand is not a financial strategy. DL Accountants and Tax Services. Call us on 066-452-1918 or email dladmin@dlaccountants.co.za. DL Accountants and Tax Services. Smart solutions, friendly service, and fewer headaches for your wallet.

0: Ka-ching!
1: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Vermoer

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Annel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Die kant af ook natuurlijk, dis vrijdag, dis lekker tyd, daar's rugby, daar's braai vleis en daar's natuurlijk so klomp goeders wat gebeur by die Springs Mall.
1: Dan sy. Let's start off with the entertainment, free entertainment, Nordbos Matole. Hy ook kan allemaal lekker speel hoor. Variety, verskeidenheid van liedjes wat hy doen. Hy doen country, hy sê vir jou gospel ook doen, as jy vrou.
0: Nee, kyk hoe Narbos, hy daarom al fantastisch geskree.
1: Ok, vertel vir die mense, wie is ons en waar kom ons vandaan?
0: Ah, dit is nou nie ek en jy nie, nee, dit is nou die Springs Mall. So, welcome to Springs Mall at Blue Crane Eco Park on a Friday afternoon. A complete regional shopping experience in the heart of Springs in Ekurhuleni East Rand. Discover a world of shopping and indulgence at the Springs Mall, where every corner brings something exciting.
1: Yeah, and Springs Mall is backing Bafana Bafana. Yeah. Join us, we are rally behind our boys in green and gold. Let's stand together, show our pride and cheer Bafana Bafana all the way to victory.

0: Nee, dat gaan een lang vrijdag aan wees. Tussen 7 en 8, jy moet dit nie misloop nie.
1: Verseker nie, Bester, want vanavond is het Brian Lawaai, maar intussen tyd, wat gebeur by Springs Mall?
0: Wow deals are bringing the savings this June. Till the 21st of June 2026, shop great deals on toys, games and collectibles plus reward club members get an extra 10% of checkout at our
1: Toys R Us.
0: Yeah, at the Springs Mall.
1: So if you like toys, go to Toys R Us at the Springs Mall.

0: ohne Brücke.
1: Wo je kan ook al. Dan zei ik, moet ik kijken, Step into Continental Linen, your ultimate destination for stunning and for,
0: stunning home decor.
1: Different quality home where transform your living space into a personal oasis. Je hebt verkeerd getik, man.
0: So wie is nou getik, ek of jy?
1: Getik, nee, jy het verkeerd getik.
0: Oh, okay.
1: Dit is a stunning for stunning home.
0: But it's so stunning to have a stunning destination for stunning home decor. Remember to step into Continental Linen for that stunning, stunning stuff.
1: Jy gaan niks meer betaling kry as jy so aangaan.
0: Ek resign.
1: Mama, wacht.

0: Nee, dat gaan een lang vrijdag aan wees. Tussen 7 en 8, julle moet dit nie misloop nie.
1: Verseker nie, Bester, want vanavond is het Brian Lavoy, maar in tussentijd, wat gebeur by Springs Mall?
0: Wow, deals are bringing the savings this June. Till the 21st of June 2026, shop great deals on toys, games and collectibles plus reward club members get an extra 10% of checkout at our
1: Toys R Us.
0: Yeah, at the Springs Mall.
1: So if you like toys, go to Toys R Us at the Springs Mall.

het is Werner Swanepoel. Zo, Werner. Hij is al die pad van Spence. En ons beloof ons gaan van zijn liedje speel. Hier is nog zo'n keer van hom. Ik ken nie die naam nie. So nee, ek gaan nou vir die naam lees. Maar daar was Sanet se dinge geweest. Hier is nog zo'n keer van Werner.